0: frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
8: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
9: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
10: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
5: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
7: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
7: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
1: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
7: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
1: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
7: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
16: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
5: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
14: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend overhands Vlaanderen.
17: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
18: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we hem kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, even kijken. In je woordenboek bij de K, een knuverboom.
20: Knuverboom of knuvelboom. Ja, dat is een woord, Edwin, dat ik heel goed ken. Want mijn vader was modelbouwer en ik heb hem dus heel veel bezig gezien met knuvelbomen. Een knuvelboom is in feite de boegspriet van een vaartuig. Dat is dus een rondhout dat van de voorsteven naar voren loopt, zodat men daarop nog zeilen kan spannen. Die zeilen worden in het Nederlands genoemd kluivers. Dus knuvelboom heeft te maken met kluiverboom, ander woord voor boegspriet. De knuver of knuvel is dan een zeil helemaal vooraan genoemd kluiver, een driehoekig zeil.
19: Ja, het is helemaal correct, Roland. Gefeliciteerd met je kennis.
20: Ja, dank je.
19: Bedankt en morgen een nieuwe afspraak voor het Oostends dialect.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
0: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
0: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
19: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
21: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
10: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
10: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
10: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
21: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
25: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
26: En dus om te maken dat je dus de Caparra-straat over heel de lengte
7: lengte van de Kapellenstraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
8: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
13: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
13: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
13: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
21: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
0: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
0: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als... Mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
14: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
15: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
16: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
21: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
17: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
17: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
17: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
17: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemeesch.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
21: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
26: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
27: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
28: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, wat kun je ons vertellen over Pastor Piepen, legendarische figuur?
29: Inderdaad, Pastor Piepen, gekend bij vele mensen als meneer Henri, vader der vissers enzovoort. In zijn monument staat op heden naast de Sint-Peters en Pauluskerk, parochie waar hij onderpastoor werd in 1884. Het monument is niet eens van brons, maar van zandsteen en werd ontworpen door Karel de Munk. En later in 1988, als het dus van de visserijschool verplaatst is na de Sint-Peters en Pauluskerk, herwerkt door Paul Perneel. Nu, wie was Pastor Piepen? Hij is geboren op 12 januari 1854 en is afkomstig uit een landbouwersgezin in Geluwe. Eenmaal in Oostende dus aangekomen en benoemd als onderpastoor, trekt hij zich heel snel het lot aan van de vissers, waar hij heel veel voor over heeft en heel veel voor doet. Zo is hij onder andere de stichter en directeur geweest van de Vrije Visserijschool, stichter van een kook- en naaischool voor vissersmeisjes enzovoort. Hij is eigenlijk ook begonnen in die tijd met de eerste maatregelen, ja, zo'n beetje mutualiteitssysteem, opvang voor, denken we maar aan de wezen, hè, want als er op zee een accident gebeurde of de kostwinner kwam te overlijden, dan moest moeder dikwijls zorgen dat ze haar plan kon trekken en dat in vele gevallen in heel kroostrijke gezinnen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er op zijn begrafenis een zee van volk aanwezig was uit alle lagen van de bevolking. En tot op heden is er elk jaar een herdenking voor Pastor Piepe, waar nog altijd heel wat volk op aanwezig is uit dankbaarheid voor wat hij betekend heeft voor de visserij.
18: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
17: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
17: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
17: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
17: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regionieuws.
21: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Frank Dierkens.
2: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
6: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
6: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
6: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
6: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
10: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: Regionieuws.
21: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
21: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
7: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
8: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
9: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
17: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
17: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
17: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
17: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
8: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
8: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
8: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen naar je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Dat geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
8: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
9: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis.

0: Voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
1: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
0: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
1: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
2: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
0: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
0: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
0: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
0: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle

0: mensen, verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
7: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
6: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
9: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
10: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
11: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Beste jullie allen, lieve vrienden en vriendinnen van de Noordzee. Sommigen van jullie hebben misschien een novotje of een lapje grond of behoren tot het volkstuintjesvolk. Welnu, zij zullen wel weten dat het bestrijden van distels niet altijd naar wensen verloopt. Als je distels met je spade kapot steekt, blijft er zoveel van over dat je er nog meer krijgt. En als je ze maait, zal je nog eens veel meer worteltjes overhouden en krijg je steeds meer distels. Vandaar die leuke uitdrukking uit vroegere eeuwen. Distels stekken is distels wekken. En distels mooien is distels zooien. Vergeet hem niet, prachtig en vol rijm.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
15: Ettelgem in de vrije basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
14: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
15: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
20: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
16: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
20: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
16: U ziet dat helemaal zitten?
20: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
16: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
20: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso al voornemens.
16: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
20: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
16: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
4: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
5: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
6: Dan ben ik een hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
10: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
9: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
10: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
9: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
10: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
9: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
10: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje een raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
10: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
11: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, schrijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Je zit in de Nossebelk.
18: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
17: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
18: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
17: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
18: Het Oostends dialect.
17: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
18: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 6:15.
17: Een Breiningsche dunne knijker.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Luc van Spijbroek, we hebben het vandaag over het Bosje, ook gekend als het Maria Hendrika Park.
20: Ja, dit park wordt door de Oostendenaars inderdaad het Bosje genoemd. Hij werd aangelegd onder impuls, zoals zoveel andere zaken, van Leopold II. Hij noemde het eerder Bois de Boulogne. Waar Leopold II die naam haalde, weten we niet, maar de kenners van Parijs zullen al rap een link kunnen leggen. Het park werd in 1892 officieel in gebruik genomen als Maria Hendrika Park, als eerbetoon aan de vrouw dus van Leopold II. In 1907 werd het Spiegelmeer uitgegraven en later kwamen de voetbalvelden van het toenmalige VG, een open luchtzwembad en een velodroom erbij. Ook dierenasiel en een nieuwe watertoren kregen er een vaste stek. Het Bosje is de dag van vandaag vooral gekend voor zijn cafetaria-restaurant Het Letterietje. Rond dit restaurant zijn er heel wat ontspanningsmogelijkheden voorzien voor de jeugd. In de jaren 70 was er even sprake van het pand af te breken en de locatie een andere bestemming te geven. Maar actiegroepen kwamen in actie en sindsdien is het Maria Hendrika Park een paradijs voor wandelaars en joggers.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
4: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
4: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
4: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
23: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Maxime Dong.
25: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versleus.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxime Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
12: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallen gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
12: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
19: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
23: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
8: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
9: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
4: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
4: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
4: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
23: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
23: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Het ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
12: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
19: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
12: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
11: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
14: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
23: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
19: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
23: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
24: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
26: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
28: Stadsgids Mark Loy belicht ook vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende Doverlijn.
29: Veel van de vaartuigen van de Oostende Doverlijn
5: klinken veel Oostendenaren nog bekend in de oren. Neem nu de Prins Baudouin. De Prins Baudouin is het eerste motorschip, dus dieselmotorschip, dat in 1933 in de vaart komt. Hij was toen, ik val in herhaling, weer het snelste schip ter wereld. Ik zie voor me een prachtige foto waar we in 1935 liever, zien hoe dat het schip naar de Franse havenstad Le Havre vaart op cruise en daar aangemeerd ligt naast de pakketboot, de Franse pakketboot Le Normandie. En dan pas zie je hoe klein feitelijk onze mailboten waren ten opzichte van zo'n oceaanstomer. Trouwens, het schip eindigt in 1964, want dan wordt het het hoofdkwartier voor de Sidmar-vestiging op het kanaal Genterneuzen. Het schip is dan uit de vaart genomen, maar het personeel dat Sidmar uitbouwt, kan aan boord op de

0: Wereldoorlog krijgen we dan de eerste echte carferry die 110 personenwagens kan meenemen en zelfs 700 passagiers, en waar de inschepingspoort zich achteraan bevindt onder het hoofddek. En dat wordt dan, hij wordt gedoopt als carferry, maar krijgt later de naam Prinses Josephine Charlotte. Het laatste echte passagiersschip komt in 1966 in de vaart, de Prinses Paola. En dan zien we weer de carferries, die stilletjes aan ro-ro-schepen worden, en later multiple-purpose-schepen. De Artevelde is zo'n voorbeeld ervan, in 1958 komt die in de vaart. En dan gebouwd op de Boelwerf, de koningin Fabiola en de Roi Baudouin, midden jaren 60 komen die in de vaart.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
4: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
4: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
4: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
4: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
12: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
11: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
12: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
9: Regionaal nieuws hoor je hier.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
16: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
16: het is een beetje raar gegeven de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont, of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
16: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
6: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
7: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
12: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
13: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
16: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
17: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn. Maar er moet nog een charter ondertekend worden. Want het charter, dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gids Frank Goemene, je hebt het vandaag over een woord dat veel mensen kennen. De vierboete. Maar wat is het verhaal daarachter?
18: Wel, de vierboete, de eerste vierboete waarover dat wij spreken, zeker in Oostende, dateert van 1367 en is in feite een vorm van havensignalisatie, waarmee dat de scheepjes die toen op zee vaarden, aan de hand van die vierboete konden zich oriënteren dat dit Nieuwpoort was, Oostende was, later Blankenbergen en later Heist was. Dus op die vier plaatsen aan onze basiskust zijn er vier boetes geweest. Wat is een vierboete? Even kort omschrijven. Dat is een kleine verhoogde stelling waarop dat een metalen plaat en een metalen huis stond waarin dat men vuur kon maken. Want in die tijd was er geen elektriciteit, was er geen gas, dus men moest dat op een andere manier doen. En daarin werd strooi en hooi gelegd. En dat werd door een smalle spleet, want dat was geen open vuur, dat was een gesloten vuur, die door een spleet werd verlegd. En in Oostende waren er twee vierboetes altijd. De eerste vierboete, daar zijn omschrijvingen van, die stond op een vorm van staketsel. En een tweede vierboete stond in het land. En als je die twee vierboetes op elkaar had gericht en gekeken vanuit zee, dan wist je dat je veilig de haven van Oostende kon binnenvaren en een aantal zandbanken vermijden.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
19: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
19: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
19: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
19: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
20: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
4: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
23: Ettelgem in de vrije basisschool, hele familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
23: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
21: Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
22: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
25: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
26: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
20: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
22: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Noordzee Regionieuws.
6: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
6: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monsenweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgene dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
20: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
21: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen?
11: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
20: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
13: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
14: Iedereen maakt het zoals dat hij zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
16: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
11: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
20: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
1: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
18: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
18: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
24: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
27: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
28: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Dirk Beirens, ik heb ooit wel eens gehoord van de stroenfabrieken in Oostende.
29: Ja, dat was echt Oostends. Het kon stinken in die fabriek. Maar waar bevond die zich? Die bevond zich tussen de Konterdamkaai en de Gouweloze Straat, waar nu ongeveer de site is van AZ Damiaan. En het ging over eigenlijk geen echte stroomfabriek, maar een zuiveringsgesticht dat gebouwd is, ja, ongelooflijk maar waar, voor de Eerste Wereldoorlog. De bedoeling was om het afvalwater uit Oostende naar een zuiveringsinstallatie te brengen, waar men dus het vervuilde water liet bezinken in bekkens en men dan wat er dan overbleef verwerkte, soms als meststoffen. Er was zelfs een Russisch schip dat in de jaren 30 Oostende aandeed om wat overbleef van het bezinksel mee te nemen naar Rusland. En de Konterdammenaars zeiden dan in koor, want dat schip, dat was altijd hetzelfde schip, namelijk de Sebastopol. Ze zeiden, eerst doweren de Sebastopol met stront in zijn hol. Want inderdaad, wat er overbleef, dat kon stinken in de buurt. En ook werd er heel wat verbrand. Het zuiveringsgesticht heeft het uitgehouden tot ongeveer het midden van de jaren 50, voor alles werd afgebroken.
21: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
23: Ethelhem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ethelhem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
23: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
7: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
6: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
7: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
6: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
7: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
6: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
7: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
6: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
7: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
8: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel.

0: georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
3: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
4: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
6: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
6: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
6: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
6: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
5: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het nieuwe

0: toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
8: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
8: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
8: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
8: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willen Is Kunnen treedt er op. De internationale tap toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
4: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
4: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
4: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
4: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
11: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan even goed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
12: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
12: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
18: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
19: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Gids Gemdanens, we hebben het vandaag over Leopold II, een familieman.
20: Ja. Zo. Leopold II is een man van tegenstellingen, dat weten we allemaal. Hij hield van zijn moeder en liet zelfs een praalgraf maken dat nu in de kapel van Petrus en Pauluskerk staat. Zijn huwelijk was gearrangeerd en niet zo gelukkig. Die mensen pasten niet bij elkaar. Men sprak van de stalknecht en de novice, waarbij Maria Hendrika de stalknecht was. Toch kwamen er kinderen. Prinses Louisa is de grote ontgoocheling voor de koning. Ze krijgt een Spartaanse jeugd, moet verplicht trouwen, krijgt 2 kinderen, maar wordt dan verliefd op een Kroaat. Hij belandt in de gevangenis, zij in een psychiatrische instelling, enfin, grote schandalen. De zoon van Leopold II sterft als kind. Na in een vijver gevallen te hebben, kreeg hij longontsteking, wat in die tijd dodelijk was. Prinses Stefanie wordt gekoppeld aan Rudolf van Oostenrijk, de zoon van Sissi. Ze krijgen een dochter, maar zij krijgt ook syfilis van haar echtgenoot, die later samen met zijn maîtresse zelfmoord pleegt. Jaren later vindt ze een nieuwe liefde en trouwt ze ermee. Prinses Clementine is een nakomer en heeft een eenzame jeugd. Ze onderhoudt contacten met zussen, met Queen Victoria, tante Charlotte, de gekke keizerin van Mexico, en ze wordt eigenlijk de lievelingsdochter van Leopold II. Ze vergezelt hem bij officiële gelegenheden, want zijn vrouw zat in Spa. Ze krijgt veel vrijheid, maar ze mag niet huwen met de man van haar keuze. Na de dood van haar vader trouwt ze toch met Napoleon Bonaparte. Ze krijgen 2 zonen. Je kan misschien eens aan hen denken als je door de Louisastraat loopt of bij de squares passeert.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die 2 bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die 3 een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
9: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
6: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
6: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
6: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
6: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
6: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
4: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
5: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als... Mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
10: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
4: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
7: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
7: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Dat geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
7: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
13: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
15: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
16: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stafversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: We testen de kennis van Oostendse woorden van Roland de Snerk. Even kijken of hij weet wat er in zijn eigen woordenboek staat. Roland, ik heb hier een werkwoord gevonden, denk ik. Blijeren.
17: Ja. Blijeren is een woord dat ik zeer goed kan onthouden, omdat het een woord is dat te maken heeft met het leven van vroeger. De taal leeft, er worden woorden geboren, er sterven er. Dus als je bijvoorbeeld nu diepvriesfritten hebt, dan ontstaat daarvoor nieuw Oostens, luie wuffenfritten of luiersfritten. Maar als je dan woorden hebt in verband met het leven van vroeger, dan verdwijnen die woorden met de zaak zelf. Een typisch voorbeeld daarvan is blijeren, want het heeft alles te maken met kaarsen. De kaars speelde een enorme rol in de tijd dat er nog geen elektriciteit was en er waren vele, vele woorden in verband met de kaarsen. Eén daarvan is het werkwoord blijeren, dat gebruikt kon worden als men het vlammetje van een kaars zag heen en weer gaan ten gevolge van tocht in de woning. Dus het trok, de vijsters toe open, de deuren toe open, en het vlammetje van de kaas ging wat heen en weer, en dat noemde men het bleieren van de kaasen.
8: Ja, nu kan dat enkel nog gebruikt worden rond de feestdagen met die kaasen.
17: Ja, maar het moet dan al het toeval zijn dat men tocht maakt, en dan moet er nog iemand bij zijn die het woord kent.
8: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
18: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
7: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
18: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
7: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij. En de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid. En de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
8: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
14: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
13: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
14: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en beschermd.

0: Doe ik wel eens langs en dan kijken we om daar iets samen van te maken. Hè. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
6: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
7: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
8: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren.

0: zit ook heel wat logistieke taken achter. En vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
12: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
13: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
14: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
15: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
16: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
16: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is de belevingskeuken, waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
16: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
16: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
16: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Michael van I.
18: Hallo, ik ben Louise Carton.
19: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
20: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
20: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
20: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van, wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
21: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
22: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
5: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
4: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
5: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams, drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
4: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
5: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
21: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
24: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
24: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
24: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
24: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
25: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
26: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend, gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
4: U ziet dat helemaal zitten?
26: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
26: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
26: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
8: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
8: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
14: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
4: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
14: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
18: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
18: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
27: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
28: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
29: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
29: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
29: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
29: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
7: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
21: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
21: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
21: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
21: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
21: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de Stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
7: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
8: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
9: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
12: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
22: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
22: Het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
22: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
6: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee-regionieuws.
7: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
0: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerekruteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
7: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
22: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
22: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
4: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
22: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
4: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
22: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Wellenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
5: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
5: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
5: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
5: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
8: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
9: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
10: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U

0: Dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
0: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
8: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
0: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
11: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
12: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
5: Atlehem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We

0: proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
0: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten, dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
11: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
12: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
13: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
6: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
16: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
17: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
19: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
24: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
23: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
24: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
23: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
24: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garants. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
24: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
23: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
24: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
23: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
24: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
23: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
24: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
5: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
19: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van, wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
10: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
23: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
10: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
23: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
10: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
23: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
10: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
26: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
17: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
28: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
29: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
30: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
0: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
23: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
6: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
23: U ziet dat helemaal zitten?
6: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
23: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
6: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
23: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
6: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
23: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem.
2: burgemeester Romina van Horen.
4: Atlehem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
23: De school in Atlehem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Atlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten. Radio
5: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
9: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
6: We bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
16: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
18: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
12: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
23: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
23: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
12: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
23: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
12: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. ook zou men het willen is, kunnen treedt er op. De internationale taptoe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Doom voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
12: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
8: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
12: Ja, het is een beetje raar gegeven de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
8: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
12: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
14: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
15: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
16: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
12: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
12: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
12: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
12: We hebben de hasboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Björn Antsie.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
18: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
22: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
23: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
26: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
25: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
26: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond.

0: is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet, bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
2: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics

0: de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
3: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
4: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
5: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
15: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
15: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee
0: Regionieuws. Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
17: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
18: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
15: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
18: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
15: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
18: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
15: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
18: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
15: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
18: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
8: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
9: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
19: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
20: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
9: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
15: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
2: Ja, het is een beetje raar gegeven de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont, of dat nu voor het bovenlokaal niveau is voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
15: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
2: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Dury.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
4: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
5: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
22: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
25: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
15: Probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
25: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
15: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
25: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
15: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
25: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
11: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
12: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
13: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
15: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
15: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: U ziet dat helemaal zitten?
15: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
15: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
15: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
14: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale TAP 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tap-toe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
7: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
8: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
12: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
17: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
6: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Hallo, we kregen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
20: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
19: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
20: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
19: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
20: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
20: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
19: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
20: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
19: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
20: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams, drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd, maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
19: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
20: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk. Als je het niet weet,

0: crowdfunding die was opgezet, bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
10: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
10: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
10: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
10: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het

0: nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. mensen uit heel de wereld nemen deel. Ook zou band willen is, kunnen treedt er op. De internationale taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garans. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
10: Ettelgem in de vrije basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
10: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
12: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
13: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
14: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluijzen.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over twee jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
21: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
22: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
23: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
3: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
17: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
17: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
17: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
17: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
17: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
7: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
23: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
23: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
23: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
24: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
13: In de koningin Binnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
6: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurzaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
23: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
7: Probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
23: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
7: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
23: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
7: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
23: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
15: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
15: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd. Een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn. En het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen. Maar voor de mensen is het duidelijk. Van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
15: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
15: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tap-toe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortrijk Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
24: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
24: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
24: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
24: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
24: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
16: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
20: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
21: Bij Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietal hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van, wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
13: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
13: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
27: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
28: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
29: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
30: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
5: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee
0: Regionieuws. Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs twee weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is de belevingskeuken, waar je eventjes te maken krijgt, maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is, als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
4: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een drietal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een apart

0: conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
3: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
4: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerekruteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
3: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
0: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
9: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
0: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
9: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
0: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
9: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
0: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor

0: internationale top toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt erop. De internationale top toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info aan de
1: kust, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
5: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
5: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
5: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
5: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
8: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
9: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
10: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
12: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
4: U ziet dat helemaal zitten?
12: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
12: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
12: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
14: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
0: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
18: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
19: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
22: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
23: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
22: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen
2: luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
25: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
25: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
25: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
27: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
26: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
29: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
30: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
6: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
7: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
6: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
7: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
6: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
7: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
9: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg retro bijna.
10: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
11: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
13: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
6: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
13: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
6: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
13: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
6: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
13: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Durda.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
9: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
19: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
20: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
22: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
6: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
22: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
6: U ziet dat helemaal zitten?
22: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
6: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
22: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
6: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
22: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
23: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
23: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
25: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad
3: 2 jaar geduurd. En nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
8: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
10: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
17: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
6: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
17: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
6: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
17: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
6: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
17: Ja, absoluut. Oostende is een dementievereniging.

0: Regionieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Grounds. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor Tap2 van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
5: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
5: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
5: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
5: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
4: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
5: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
4: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
5: We hebben de hasboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
12: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
13: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
14: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
15: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
15: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
15: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
15: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
20: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
20: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
4: U ziet dat helemaal zitten?
20: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
20: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
20: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
4: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu en er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
5: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
6: Nooit eerder gedaan en ik denk als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
5: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
2: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: En info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
14: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
14: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
14: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortingdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar Coretec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
17: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
14: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
17: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
14: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
17: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
14: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
17: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
14: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
17: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
14: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
19: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
20: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
21: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
14: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
3: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
14: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
3: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
7: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
9: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
24: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
25: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag, die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
3: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
14: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
3: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
14: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
3: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Dat geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
14: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
3: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
2: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
14: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
2: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
14: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
2: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
14: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
2: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
14: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan Oostende Mariakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Mariakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Mariakerke woont.
15: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
16: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen. Terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
14: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
14: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
14: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
14: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
11: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hallo, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die

0: al een keer gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
1: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
0: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
1: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
0: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
1: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
5: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
6: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
7: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede

0: woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn? Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
0: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
0: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
7: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
6: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
9: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
10: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
11: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14. zijn hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maxima opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
0: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
0: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
1: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
0: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
1: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
0: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
2: Nieuws en info. Noordzee-regionieuws.
6: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
18: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
18: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
18: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
18: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
6: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
20: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
21: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
4: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
4: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
4: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
7: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
5: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Oren.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
27: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem.
0: burgemeester Romina van Horen.
16: Ethelhem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ethelhem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
16: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
8: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
12: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
14: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
15: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
17: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
17: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
17: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is, als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
17: Ja, absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
17: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
7: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
23: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
28: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
29: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
30: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
31: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn. Met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
2: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
2: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
4: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale TAP 2 gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
2: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
2: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
1: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
2: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
1: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
2: We hebben de hasboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer de politie spreekt mensen aan. Maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
10: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
14: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
15: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
16: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
22: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
22: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
22: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
22: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
8: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Garans. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
7: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
8: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
9: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
10: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het kursaal in Oostende. Het kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Cursaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat dat Atomic Orchestra zich hier zou huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven.
12: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat

0: zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel, pardon, iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
8: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
11: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
12: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
13: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend breken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
16: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
16: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een beleving.

0: kerstkeuken, waar je eventjes te maken kreeg, maar wat wij denken wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Morris Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
8: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
9: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
8: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
9: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostense Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
10: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
12: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
13: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
9: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
9: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
9: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
16: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
16: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
16: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
16: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale TAP 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tap-toe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
3: U ziet dat helemaal zitten?
4: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
4: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
4: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
7: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2020 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
8: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
13: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
9: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
18: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
21: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
22: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
21: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
22: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
21: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
22: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zit ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
10: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
11: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
12: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
14: Ja, het is een beetje een raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
14: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Bratanus.
18: Ik ben Christophe Vermeijden.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
22: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
22: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
22: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
22: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
23: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
24: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hé.
25: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
26: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in honing.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
27: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
23: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van I.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
23: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: En info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar.

0: Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
0: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
7: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
8: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
9: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
5: Maar we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
17: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
16: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
17: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
16: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
17: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garants. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
18: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het Wiesen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
16: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
18: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
16: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
18: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
16: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
18: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
16: Jullie verwachten best wel veel mensen.
18: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
16: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
18: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
16: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
18: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
19: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
20: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
21: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
22: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
16: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
22: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
16: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
22: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
16: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
22: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
23: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
25: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
26: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
0: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
6: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
7: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
10: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
9: U ziet dat helemaal zitten?
10: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
10: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
16: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
23: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
11: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
16: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
13: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
16: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
13: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
16: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
13: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
16: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
13: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
16: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
13: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
16: Dat is op een bepaald moment gestopt?
13: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
16: Wat is er nu geworden van het zwembad?
13: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
23: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
11: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
11: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
18: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
19: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostense Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
16: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
16: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
16: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
0: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
11: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
5: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
11: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
25: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
1: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
16: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
1: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
16: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
1: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport, voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
8: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
11: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
16: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
16: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
16: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
16: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
16: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
16: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
9: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
0: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
11: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
15: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
17: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
19: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
16: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
19: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
16: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
19: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
16: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
19: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Regionieuws.
11: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Stefan Tengen.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
28: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
16: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
1: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en

0: natuurlijk wel eens langs en dan kijken we om daar iets samen van te maken. Hè. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
4: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat

0: het nu met de Vermeijlen School?
1: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
2: Regionieuws.
3: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
4: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
3: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Karatek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
8: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
9: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
10: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
11: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
11: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
17: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
10: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
4: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
19: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
20: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen
13: iedereen het grote gelijk in gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
14: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag, maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijn.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
4: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
4: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
4: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
4: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
5: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met het werk van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
10: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee
1: Regionieuws. Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad, waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
17: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
18: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
18: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
18: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
2: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
20: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
21: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
3: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend breken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
6: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
8: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
6: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
8: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
6: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
24: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
15: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
24: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
15: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
24: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
15: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
24: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
15: Jullie verwachten best wel veel mensen.
24: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
15: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
24: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
15: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
24: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romine van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
10: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
16: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Op 1 oktober start een GFT-ophaling.

0: We kunnen in Maria Kerkebad, allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk. Van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
0: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
0: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerekruteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
2: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallen gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad

0: En ik merk dat iedereen daar wel eraan sluit. En opnieuw de neus in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
6: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
6: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
6: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
6: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
6: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
6: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
6: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
9: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
10: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
11: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
16: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
18: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
19: Alles dat we hier regelmatig staan, dus mezelf ook of het een of het ander, maar toch de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag, maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale TAP 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monsenweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
25: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
21: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
25: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
21: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
25: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
26: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
7: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
1: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
21: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
21: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
21: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
8: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
21: Jullie verwachten best wel veel mensen.
8: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
21: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
8: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
21: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
8: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen De Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
7: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
21: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
7: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
21: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
7: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
21: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
7: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Regionieuws.
4: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Grounds. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tap-toe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Koretek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
5: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
6: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romine van Horen.
8: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
7: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
7: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Terreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
21: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
21: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
21: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale tap toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale taptoe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert.
1: luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
7: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
16: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
24: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
2: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje een raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
2: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
7: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van

0: De internationale Tap Toe gaat door in de Kortrijk Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortrijk Doom voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
5: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
5: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
5: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
5: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
8: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
9: In Middelkerk investeert een minimum een €30 miljoen. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
10: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker €100.000. De crowdfunding die was opgezet bracht €17.000 op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder

0: En is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren? Er zitten ook heel wat logistieke taken achter. En vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten? Dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De Biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallen gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
4: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
4: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
4: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
7: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
10: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
11: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, met soms zwaar bewolkte periodes, afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag, maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent, en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
13: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
11: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
8: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
9: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
8: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
9: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook zou Bantwellenis kunnen treedt er op. De internationale taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
10: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Grounds. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het Wiesen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
13: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
14: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11:00 werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone, en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
16: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
16: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
16: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
16: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
17: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Locale concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
22: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot Fietsstraat.
12: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
24: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
24: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
24: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
24: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
24: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
17: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
5: Noordzee
1: Regionieuws. Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willen Is kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortrijk Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve ministad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jos Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
17: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
4: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. We vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
5: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
6: De Vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP 2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale TAP 2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Coretec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
17: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
16: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
17: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
16: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
17: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
19: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
20: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms.

0: mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook dus, en een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden, wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur meer.

0: Regionaal nieuws.
1: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
2: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
3: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
4: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
14: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
14: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
14: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
14: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
14: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
9: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
17: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
18: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
19: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is dus een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5.
1: Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
21: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
21: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
21: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
21: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
21: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd, speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
21: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
21: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
21: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
22: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
9: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
26: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
26: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
26: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
27: En ook tijdens het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar het Kortik Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
8: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
10: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
11: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
12: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
26: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
26: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
26: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Oren.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
19: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
22: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
19: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
23: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
28: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
29: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
30: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
31: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit met, in tegenstelling tot vandaag, wel meer zonneschijn met dus veel zon eigenlijk de volledige dag. Maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
32: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
32: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
32: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
32: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
32: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
32: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
32: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
19: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, als spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
15: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
15: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
15: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
15: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
15: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
15: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
16: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
17: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
17: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
17: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
19: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
20: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
21: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
5: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
6: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Tijd voor het Oostends dialect. Blut is zo'n Oostends dialectwoord. Wat het betekent, dat vernemen wij van Rolande Snerk. Hij is auteur van het Oostends woordenboek

0: Nederlands kent ook blut als zonder geld, maar een bluts is een deuk, wat wij een blutsen noemen. Het zal wel opgevallen zijn dat ons blut en bluts dit gemeen hebben, namelijk dat in het eerste geval de afwezigheid van geld en in het tweede van haar duidelijk zijn. Beide gaan inderdaad terug op het Middelnederlands bluts voor bloot of kaal. Blut en bloot zijn in wezen dezelfde woorden. Blut en bloot kennen we enkel in de Germaanse talen. Verwantschap hierbuiten is niet bekend. We moeten het doen met het Oud-Fries blad voor naakt of zelfs arm en het Oud-Engels bleat voor arm of ellendig. Alles wijst er dus op dat de alleroudste betekenis voor blut, bloot, betekende een tekort, een behoefte aan wat dan ook.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
3: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
3: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
3: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
3: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
3: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
3: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws. Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale TAP2 gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christophe Vermeijden.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken af.

0: Zandvoorkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Well, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
3: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de Conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
3: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nassus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
11: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
11: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
11: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
11: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
11: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
11: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
16: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
17: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. burgemeester Romina van Horen.
1: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
3: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
18: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
11: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
18: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
11: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
18: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
11: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
18: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
9: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
3: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
5: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
6: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
23: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Gem Danens, er was vroeger blijkbaar een heel streng reglement in het Leopoldpark.
24: Ja, en om het reglement na te volgen was er zelfs een parkopzichter. De mensen moesten voorbij de parkopzichter, via een poort. Het reglement zelf is opgesteld in 1862. En daarin staat dat de toegang voor de toeristen gratis is. De Oostendenaars zelf dienden 1,5 frank per persoon te betalen, of 5 frank per familie per seizoen. Hierop kwam heel wat protest met klachtbrieven naar de overheid, zodat die toch bakzeil haalt en snel tot opheffing van de toegangsgelden overgaat. Dit brengt met zich mee dat het park meteen zeer druk bezocht wordt. Omwille van veiligheidsredenen wordt het park in de 19e eeuw 's avonds en 's nachts afgesloten. Rondom het park is een omheining met ijzeren afsluiting en deze verdwijnt in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers. Langs het weggetje naast het water aan de kant van het vuuruurwerk is het heerlijk wandelen. Zie je de rijke toeristen van toen lopen met aangepaste kledij, parasol en enkellaarsjes, geflankeerd door de bedienden die het gezond water komen halen. Maar niet alleen de rijkere burgers komen hier genieten, ook de lokale bevolking komt in het park verpozen. Het was echter verboden doorheen het park te gaan met zware pakken, met manden, met ladders en met kruiwagens. Paarden, ezels en geiten waren ook verboden. Honden moesten, zoals nu, aan de leiband gehouden worden. Men mocht er met geen bal, een hoepel of een vlieger spelen. Ten slotte was het absoluut verboden in beschonken toestand in het Leopoldpark te verschijnen. En voor de prostituees was het wandelpark een onder alle omstandigheden verboden terrein. Hier zijn veel banken geplaatst en de plaatsaanduidingen in de volksmond klinken soms plezierig. Men spreekt van de Lange Bank of van de Comerenbank. En er werd meteen een revuelied gemaakt daarover, maar dat ga ik nu niet zingen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
25: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
0: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
25: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
0: U ziet dat helemaal zitten?
25: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
0: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
25: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
0: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
25: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Maxime Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
25: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
0: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
25: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
0: U ziet dat helemaal zitten?
25: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
0: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
25: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
0: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
25: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
12: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
13: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms.
3: De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
3: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
16: Hier in de site bij het AZ Oostende.
17: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
18: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
8: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent.
13: Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
4: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
13: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
25: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgene dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
23: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
25: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zou dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
23: U ziet dat helemaal zitten?
25: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
23: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
25: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
23: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
25: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
28: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
7: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee Regionieuws.
13: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke.
2: Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
14: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
15: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
2: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
19: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
4: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
19: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
26: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
27: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
29: Dirk Beirens, toen je een bekende horecazaak in Oostende binnenstapte, was daar iets dat je aandacht trok?
30: Ja, de Belle Époque in Oostende is zo'n beetje mijn dada. En toen ik toevallig binnenwipte in de Copador, naast de Lafayette in de Lange Straat, dan was de uitbaatster bezig met een decorateur om te spreken over hoe ze een bepaalde muur gingen decoreren. En mijn oog viel op de letters op de muur en ik herkende de tekst onmiddellijk, want het is de tekst die ik al een paar keer in Oostende gezien had, vooral als bepaalde panden worden afgebroken. Die tekst luidt als volgt: Terrain à vendre, s'adresser à monsieur Delbouille, avenue Leopold II, numéro 10. En die fameuze meneer Delbouille was een notaris die in het laatste helft van de jaren 1900, toen de vestingen in Oostende werden afgebroken en de grachten werden opgevuld, een concessie kreeg van de staat om die gronden te verkopen. Hij maakte die verkopen bekend via prospectussen, maar ook via reclame op de zijgevel van gebouwen. En vermoedelijk moet dit pand hier pas later gebouwd zijn en zal het open gebleven zijn in de tijd van de Belle Époque periode. Delbouille zelf woonde in de Leopold de Tweede Laan en daar kun je nog zijn woning zien, een appartementsgebouw nummer 10. En aan de buitenkant hangt een bord met de naam Ostend House. En dat was inderdaad de naam van de hele chique villa van meneer Delboy, die jammer genoeg ook na de Tweede Wereldoorlog werd afgebroken.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
23: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
23: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
23: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
23: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
23: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
6: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad, waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
23: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
23: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
23: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
23: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
23: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
23: Hier in

0: nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
0: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
5: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee-regionieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook zou Bantwellenis kunnen treden op. De internationale taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
12: Hier in de site bij het AZ Oostende.
13: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
14: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
16: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
16: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
16: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
16: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
16: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
16: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
16: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
22: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
21: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
3: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Faire boy is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
19: De IJslandvaarders gingen wel eens aan land, voor een verzetje, maar soms ook om te ruilen of wat te kopen. Zeer populair waren de sterke IJslandse boys of truien. Als van nog betere kwaliteit werd, door velen toch, de truien van de Faireur beschouwd. Dat waren dan de Faire boys. Die waren warm, sterk en zeer duurzaam. De overheersende kleuren waren grijs en wittig. Maar er kon ook wel eens een kleurtje bij. Het patroon was herkenbaar en verschillend van de Noorse en IJslandse truien. De Faireur liggen tussen Schotland en IJsland. Onze IJslandvaarders passeerden er. Het waren de schapeneilanden. Want het waren inderdaad wollen truien. Faire slaat dus op die schapen. Maar die eur dan? Velen denken dat ze moeten zeggen de Faroe-eilanden. Maar eu is het Scandinavisch voor eiland. Eur is er van het meervoud. Er wordt vaak gelachen met de vele eus in die talen. Zo is seu een meer, eu een eiland. Er zijn vele nevenvormen van dit eu in alle Germaanse talen. Zo, oog voor de Friese Waddeneilanden, Schiermonnikoog, Rottumeroog enzovoort. Verder aan de kust, ei in Noordernij. Op IJsland de vele namen op ui. En in het Nederlands? Wel, het eerste deel ei van de samenstelling eiland zelf. Dit heeft dus niks te maken met het product van een kip. Het woord Faireboy doet bij mij onmiddellijk een ander vreemd woord voor een kledingstuk oproepen, namelijk de Ferinottibroek. Dit was voor de oorlog een zeer warme vissersbroek met in de plaats van een gewone gulp of spriet een overslag, kleppen genoemd de Oostende. Vandaar een ander woord voor die Ferinottibroek, een broek met de kleppen. Volgens vissers is de oorsprong te vinden in de naam gegeven door de vissers van Fleetwood. De Fear Nothing broek, vrees niets broek.
0: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeidenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
24: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
24: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeidenschool?
24: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
24: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
24: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
24: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
24: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
24: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
18: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
25: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
25: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: U ziet dat helemaal zitten?
25: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
25: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
25: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
18: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
10: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostense die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
11: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
12: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
24: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
24: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
24: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
24: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
13: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
14: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Ik ben Rudy de Meij.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
24: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
24: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
24: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
24: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
24: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
24: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
24: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
24: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, als spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
6: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
7: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
8: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
11: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
11: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
11: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
11: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
11: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
11: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
17: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
18: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
19: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
20: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
21: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
11: Gids Dirk Verstraeten, we hebben het nu over wildplassen, nu en vroeger.
22: Klopt, ik ga beginnen met nu. Als je de Lange Straat intrekt, ter hoogte van Toerisme Oostende, vind je volgend opschrift. Word je ambetant, dan word je klant. De prijslijst van de lokale politie Oostende voor gebruik van alcohol op het openbaar domein, openbare dronkenschap, hondenpoep en ook wildplassen. De stad levert al merkwaardige inspanningen om dit probleem zoveel mogelijk uit de wereld te helpen met de Urilift voor de mannen en vervolgens de iets duurdere Urilady. Nu, in het verleden was dat ook een probleem. Dan ledigden heel wat mannen in nood hun volle blaas in steegjes of garren. De garre van Corné was er bekend voor. Ik citeer even een liedjestekst met in de hoofdrol een zekere Sissen. Sissen stond te pissen in de garre van Corné. Er kwamen twee polisjes en ze pakten Sissen mee. Sissen zei, eieren, wat denk ik gedaan? Je mocht je niet vele poeren of je had de bak in gaan. Sissen zei, eieren, ken ik niks gedaan, angt geweten, angt in het garretje, niet gedaan. En zonder vele kak en op hun gemak plooiden de plisjes Sissen in de bak.
11: Mooi liedje, Dirk, maar waar was die garre van Corné precies?
22: Wel, het is zo dat heel wat steden met een garre van Corné uitpakten. In Oostende zou die gesitueerd geweest zijn in de Hendrikse Ruislaan ter hoogte van de Jozef II-straat.
13: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
11: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
11: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
11: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
11: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
11: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
11: Dat is op een bepaald moment gestopt.
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
11: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
10: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
10: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
20: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
5: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
6: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Ak

0: die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
0: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
4: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
3: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te halen.

0: Ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Taptoe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
6: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
7: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
8: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
2: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostense politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
10: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
10: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
10: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
10: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
2: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
15: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
2: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
17: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
18: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, in je woordenboek vond ik een woord, heel mooi woord, rode pelenkous.
20: Ja, Edwin, rode pelenkous is een woord dat ik zelf nog altijd gebruik, omdat ik rode pelenkous graag eet. Dat wordt in het Nederlands meestal genoemd boterhamkaas, een kaas die kan gegeten worden bij brood, bij de boterham. Maar het is in feite dus de Noord-Hollandse edammer. Als je een Hollandse kaas ziet met gele korst, dan is dat vaak een gouda. Maar is dat met rode pelen, dan is dat meestal een kaas uit Edam. Edam, een plaatsje gelegen ten noordoosten van Amsterdam.
19: Ja, dat woord rode pelenkous, is dat een recent woord van de afgelopen 20, 30 jaar of bestaat het al langer?
20: Ja, kijk, toen ik jong was, ik ben nu 60 geworden, toen ik jong was hoorde ik het gebruiken, dus dat is zeker 50 jaar geleden. Maar hoe oud het is, dat is moeilijk na te gaan. Misschien, het doet nogal oud aan. Nee, het doet ook een beetje naïef aan, rode pelenkous, dus een naam gegeven aan wat men zag. Ik veronderstel dat het misschien ontstaan is, dat woord, toen de edammerkaas voor het eerst hier ingevoerd werd. En ik kan niet zeggen wanneer dat was.
19: Zouden ze het bij de kruidenier kennen, denk je? Als je 100 gram rode pelenkous zou bestellen, zouden ze het kennen?
20: Velen zouden het woord waarschijnlijk niet kennen, maar ze zouden wel begrijpen wat ermee bedoeld is, omdat er niet zoveel kazen zijn met een rode schil, met een rode pel, hè? Rode pelenkous.
19: Morgen een nieuwe aflevering van het Oostends dialect.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
21: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
22: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
23: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
22: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
23: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
22: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
23: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP2. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook zou men het willen is, kunnen treedt er op. De internationale taptoe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
10: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
22: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
10: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
22: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
10: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
22: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
10: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
22: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
2: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
27: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilhartschool, School voor Buitenonderwijs.
28: Oostende hier, de werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad. inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
0: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
25: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale TAP toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale TAP-toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
5: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
5: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
5: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
5: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
12: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
13: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van het surfen.
14: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met Schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
16: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
16: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
16: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
16: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
16: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
16: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
16: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
2: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
22: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
23: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
24: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: We hebben het nu over het Oostends woord Ekebeke, Roland, zeg ik dat juist?
26: Ekebeke, ja. Als men vroeger onbescheiden vroeg, waar ga je heen? Dan kon men ongaarne antwoorden, noverre metjes achter zwinnetetjes. Of noverre metjes achter sprot. Maar ik zelf herinner me van toen ik zeer jeugdig was, no wo hoi gieten, no rekenbeke stront gaan steken, ik met mijn handen en hij met je tanden. Toen ik met mijn woordenboek begon, dacht ik dat dit Eke in Norekenbeke, het gelijknamige Oost-Vlaamse dorp, gekend voor zijn macrovestiging was. Maar later kreeg ik mijn bedenkingen. Inderdaad, Norekenbeke stront gaan steken. Dit beke moet dus zeker bij Eke gevoegd worden. En wat bleef over? Het Frans-Vlaamse mooie dorpje Ekelsbeke misschien? Norekelsbeke geassimileerd tot Ekebeke? In het Frans is deze dorpsnaam nu officieel geworden Eskelbeek. Velen kennen trouwens dit dorpje, niet zo ver van de bron van de IJzer, met zijn mooie kasteel en dito kerk. Velen weten ook dat het daar was dat pastoor de Kalf zoveel jaren het oude Vlemsch in zijn kerk hanteerde. Zou Ekebeke uit Ekelsbeke kunnen komen? Misschien. Maar er is nog een mogelijkheid. Bij Kortemark en Handsame ligt de Handsame vaart die langs Werken en Zarren naar de IJzer toevloeit. Deze Handsame vaart geeft nog een andere naam die in die streek nog gekend is, de Krekenbeke. Zou ons Ekenbeke hieruit kunnen komen? Moeilijk na te gaan.
25: Bedankt Roland voor de uitleg.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship. Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
4: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
5: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
10: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
17: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
16: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
17: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
16: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
16: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
17: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
16: Jullie verwachten best wel veel mensen.
17: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
16: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
17: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
16: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
17: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke.

0: een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
0: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat geval gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
0: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
0: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
6: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
7: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten

0: hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
7: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
6: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
0: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag hebben wij het over het woord platte jongers, een woord uit het Oostendse dialect. En aan wie kunnen we dat beter vragen wat platte jongers betekent dan aan Rolande Snerk?
11: Ja, oorspronkelijk kenden wij aan de kust het woord kind niet. En dus ook niet ons ouderwets aandoend verkleinwoord kindetje. Nee, het waren allemaal jongers. Het woord kind is wat men in de taalkunde noemt een indringer uit meer oostelijke regionen. Jongen sloeg vroeger zowel op jongen als meisje, want het is immers afgeleid van jong, en wie jong was, was een jongen. Wilde men daarbij dan het geslacht toch duidelijk maken, dan kon het klinken met 10 jongers, 5 knechtjongers en 5 meisjongers. Een jongen werd dus niet alleen knechtjongen, maar ook knechtje genoemd. Vandaar op vele gevels van oude dorpsscholen nog ter aanduiding van het deel waar de jongetjes mochten leren of spelen, knechtjens. Vandaar ook dat een dartel meisje, dat veel van de jongens hield, genoemd werd een knechtenbrokke. Zo'n jongen was dan een mokkezot of een tettezot, als die al wat ouder was. Om knecht te brokken of tettezot te kunnen zijn, moest je veel op straat verwijlen. Dit noemde men de straat te dwillen, of op straat te wareren, of het woosten wareren. Zo'n jong mens dat veel op straat vertoefde, was een straat te drendel of een straat te dwil. Waren de kinderen evenwel nog zo klein dat ze nog dikwijls moesten slapen en nog niet alleen weg konden, dan waren het platte kinders of platte jongers. Waren ze peuters tot kleuters, dan zei men, als het er bijvoorbeeld drie waren, zien dan nog drie jongers onder een kuipe. Dus die drie kleintjes konden nog onder één kuip.
10: Bedankt voor de uitleg van het Oostense dialectwoord. Dat was Roland de Snerk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale tap toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale tap toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
18: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
13: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
18: het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
13: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
18: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: Het Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getal talen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Regionieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
16: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
10: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
16: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
10: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Doom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
17: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
16: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
17: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
16: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
16: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
17: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
16: Jullie verwachten best wel veel mensen.
17: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
16: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
17: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
16: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
17: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
19: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
20: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
21: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
1: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
16: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
16: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
16: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
16: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
16: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
11: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
1: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
5: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
6: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
7: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben wij het over het woord foente. Wat betekent foente precies?
25: Wel, Edwin, tegenwoordig hoor je heel vaak foente voor gietijzer. Een foentenstove. Een gietijzeren kachel. En ik zeg tegenwoordig, want vroeger kende men een ander dialectwoord hiervoor. Meer bepaald heute. Een stove uit heute. Dit heute is natuurlijk met klinkerafwisseling gevormd uit gieten. Wat gegoten is, gietijzer dus. Het is stellig een zeer oud woord. En van waar komt het jongere dialectwoord fonte dan? Het Frans kent fonte voor gietijzer. La fonte betekent in die taal zowel het smelten, het gieten van metaal als het gietijzer zelf. De oorsprong van dit woord is te vinden in het werkwoord fondre, wat smelten betekent. Fonte werd, zoals daar even aangestipt, nog niet zo heel lang geleden uit het Frans overgenomen. Anders had het niet fonte, maar vonte geklonken. Nu zullen sommigen zeggen, ah ja, fonte. De fonte bestaat ook, dat is de doopvond. Een bekken met doopwater, die in het Frans les fonds baptismaux genoemd wordt. Wel, dit komt dan weer uit le fond voor wijwatervat. De verre oorsprong is het Latijn voor bron, fons, met als genitief bezitsvorm dus fontis. Dat wil zeggen, fontis wil zeggen dus van de bron. En hieruit is natuurlijk ook het woord fontein afkomstig, Edwin. En oh ja, graag eindigen met een uitdrukking. Als men meent dat men naar zijn dooppeter aardt, dan zegt men de fonte smet.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
26: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
26: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
26: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
16: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
26: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
16: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
26: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
16: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
26: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
16: Dat is op een bepaald moment gestopt?
26: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
16: Wat is er nu geworden van het zwembad?
26: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
16: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
9: Nieuws en info. Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
12: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
27: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
16: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
27: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
16: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
27: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
12: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
19: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
20: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
10: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
1: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. We moeten kijken hoe ver we staan.
12: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
23: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
23: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
23: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
23: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
23: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
23: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
23: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortikdoom in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
6: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
6: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
6: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
6: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
6: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
6: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
6: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
6: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
5: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
13: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
24: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je hele warme

0: het schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
0: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
1: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
0: U ziet dat helemaal zitten?
1: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
0: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
1: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
0: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
1: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
7: Ja, met een paar blijvers ook en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden, wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
6: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
9: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
10: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
11: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: In deze aflevering van het Oost

0: Oostends dialect testen wij de kennis van het Oostends dialect van de auteur van het Oostends woordenboek. Als hij het niet weet, Roland de Snerk. Roland, goeiedag.
1: Dag Edwin.
0: Wat betekent het woord krouten?
1: Ja, krouten. Krouten als loswoord is thans minder gekend. Het komt wel voor in de uitdrukking, ken de krouten aan me dodde. Dodde is je hoofd en dat maakt meteen duidelijk dat het te maken heeft met het hoofd. En inderdaad, krouten is een hoofdhuidaandoening. Zo bijvoorbeeld hoofdeczema. Krouten wordt gebruikt in de volgende uitdrukking. Als men zegt, ja, je ziet vreemd niet echt ziek, dus als je schijnziek bent, zegt men, ja, je hebt de sokken de korses, de beef de marulte en de krouten als de dodde.
0: Ja. Wordt het tegenwoordig nog gebruikt?
1: Ik hoor het nog wel een keer, maar natuurlijk is het weer zo dat de jongeren het woord niet meer kennen. Ja. Je hebt de krouten. De krouten, een hoofdaandoening dus. Ja. Hoofdhuidaandoening.
0: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale tap toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale tap toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio?
9: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
14: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
14: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
9: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
7: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
17: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
18: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
19: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
20: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12.
1: Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
23: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
22: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
23: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
22: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
23: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
22: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
23: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
22: Jullie verwachten best wel veel mensen.
23: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
22: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
23: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
22: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
23: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
24: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerken zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerken wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert €1,5 miljoen in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door halfverharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
26: Ja, met een paar blijvers ook. En een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
25: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Maxime Donk.
0: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
22: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
22: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
22: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
22: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
10: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
11: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond film.
3: filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
4: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11:00 werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
25: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
22: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
22: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
22: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
22: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
22: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee. Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
26: Ja, met een paar blijvers ook. Dus, en een coach die goed werk leverde vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg. De hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben we een voorbereiding gehad. Met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
25: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apero Lokaal concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
16: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
17: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Mark Loy, twee Oostense broers zijn ooit op het Duivelseiland terechtgekomen na veroordeling.
18: Ja, dat klopt. Dat waren de broers Eugène en Léonce de Graven. Die kwamen uit een Oostense bourgeois-familie. Die hebben wat de visserij bedreven en zo meer. Het waren met andere woorden zeelui. En op een bepaald moment komen ze in de Stille Zuidzee ook. En daar worden ze door de scheepskok van de driemaster waarmee ze varen beticht van moord en muiterij. Aan boord was een schoener. Het schip. En ze worden ter dood veroordeeld. Ze worden door een maritieme rechtbank in Brest, Frankrijk, Bretagne, en dan worden ze verscheept naar het Duivelseiland Frans-Guyana. Een van de broers, de oudste, die overlijdt daar, maar Eugène kan dan dankzij de tussenkomst van onder andere de Franse president en de bemiddeling van ook August Bernard, onze eerste minister ooit geweest. Hij keert dan terug, stelt zijn in 8 dagen tijd zijn memoires te boek. En dat vormt dan de inspiratie voor internationaal in Frankrijk, in België, voor theatervoorstellingen, voor krantenfeuilletons, voor marktliederen. Zelfs Jules Verne heeft zich daaraan geïnspireerd. En onlangs nog, 2-3 jaar geleden, was er hier in onze eigenste grote post een voorstelling door Kurt de Frank en Jonas van Tille, die gestalte gaven aan die twee memorabele figuren.
24: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
22: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
22: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
22: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
25: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
24: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale tap toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale taptoe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
1: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
24: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
22: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
23: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
22: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
23: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
22: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
23: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
24: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
25: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de zitten aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
7: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
8: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
24: Regionieuws.
25: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
23: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
20: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
20: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
10: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
20: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
24: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
24: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
26: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
22: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
26: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
22: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
26: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
22: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
26: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
22: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
26: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
22: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
26: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
22: Dat is op een bepaald moment gestopt?
26: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
22: Wat is er nu geworden van het zwembad?
26: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
20: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
24: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
24: Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
20: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
1: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
2: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
6: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
13: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
20: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
20: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
20: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers, Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
20: Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
26: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
22: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
26: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
22: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
26: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
22: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
26: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
22: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
26: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
22: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
26: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
22: Dat is op een bepaald moment gestopt?
26: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
22: Wat is er nu geworden van het zwembad?
26: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
20: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
28: Noordzee Regio Nieuws.
20: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
20: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
20: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
10: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
20: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
11: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
12: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: In dit Oostends dialect vernemen wij vandaag alles over het Oostends dialectwoord doezig of doezig, Roland?
15: Ja, wel Edwin, je zegt het terecht. Er zijn die zeggen doezig en er zijn die zeggen doezig. Doezig is natuurlijk dichter bij de oorsprong, want doezig komt uit het Frans doe, zacht. Men zegt inderdaad, houde deen en nogal een doezige stemmen, heeft een zachte, aangename stem. Dat is het doezig mens.

0: 4 spelers die het spel beslechten en waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
0: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Cursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister een keer naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36

0: 3-puntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
7: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
8: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf, werkgevers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
10: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
10: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
11: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
11: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
1: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
17: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
11: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
5: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be. Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
10: U ziet dat helemaal zitten?
2: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
2: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso al voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
2: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
11: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
18: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
19: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
20: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
11: Maxime Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die 2 bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die 3 een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
11: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
11: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
21: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
11: Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
24: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
11: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
11: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
24: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
26: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
27: De vistrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
28: Hilde Veulemans, in het opzoekingswerk voor je wandeling Oostende in het Interbellum ben je heel wat tegengekomen over het standbeeld van Leopold II.
29: Ja, inderdaad. Ik vroeg mij af, een standbeeld van Leopold II, die pas geplaatst is in 1931, zoveel tijd na zijn dood, en ingehuldigd door koning Albert en koningin Elisabeth. Hoe komt dit toch dat dit zo lang heeft geduurd? Het heeft inderdaad bijzonder veel voeten in de aarde gekost om dit beeld daar te krijgen. Er waren voorstanders, maar er waren ook bijzonder veel tegenstanders van de plaatsing van dit standbeeld. Vooral de koloniale symboliek van het monument, maar evenveel het effectief gevoerde politiek riep en roept misschien nog altijd grote controverse uit. Hè. In de gemeenteraad van januari 1929 was het grootste protest ooit tegen de inplanting van dit monument. De socialisten schreeuwden, de werkende klas is hier tegen. En hij wordt in die kringen Le Roi Carton genoemd. En verder, door de soldaten en de harde civiek, liet hij, en dan had men het op Leopold II, op Fischer schieten. Je kunt gaan geloven dat de plaatsing en de inhuldiging van dit standbeeld voor heel wat controverse heeft gezorgd.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
0: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
0: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
0: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
0: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
0: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
28: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
28: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
10: U ziet dat helemaal zitten?
2: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
2: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
2: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
28: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
28: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
4: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
28: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
28: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
28: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
28: Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
15: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
16: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
17: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
16: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
10: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
7: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
10: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
7: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
8: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
28: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
24: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
28: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
28: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
12: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
28: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van Nie.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
28: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
28: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
28: U ziet dat helemaal zitten?
2: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
28: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
2: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
28: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
2: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
28: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
5: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
6: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
7: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
11: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
15: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, ik denk dat het belangrijk is om wat zussen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport, voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
16: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
17: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Zoals elke werkdag omstreeks deze tijd, een woord uit het Oostends dialect. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
19: Vandaag het woord knoddehoort. Een merkwaardig verschijnsel in ons dialect, dat ik in een aantal gevallen heb kunnen noteren, is zeker het inlassen van een in achter een aanvangs k. Zo werd koddig knoddig.

0: van kind of dier. Keuneknuttels zijn de keutels van een konijn. Toen ik klein was, moest ik keuneknuttels in het bosje gaan zoeken voor mijn grootmoeder, die ze ter bemesting op de aarde in haar bloempotten legde. Een kneuterboer is een keuterboer of halfboer, dit wil zeggen een kleine boer. En tenslotte de knuffelboom. Vooraan op een zeilschip heb je een rondgoud, de boegspriet. De zeilen hierboven zijn de kluivers. Vandaar een ander woord voor boegspriet, kluiverboom of kluifgoud. En het Oostens hiervoor, knuffelboom of knuvoet. Ten slotte wil ik nog opmerken dat hetzelfde verschijnsel zich voordoet in kouwen en knauwen.
1: Hoe zat het ook weer in elkaar, Roland? Je vindt koddig knoddiger dan kottig of...
0: Nee, ik vind knoddig vind ik veel koddiger dan koddig. Omdat ik koddig minder knoddig vind dan ons Oostens knoddig.
1: Even een dagje over nadenken. Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn... kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
4: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
4: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
4: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke, dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.

0: nieuws.
1: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
2: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
2: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
2: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
2: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
2: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
2: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
2: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
2: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
4: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
9: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
10: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
11: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
12: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
12: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
12: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
13: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
14: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
16: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
10: U ziet dat helemaal zitten?
16: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
16: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
16: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
13: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
22: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag hebben wij het over het woord frioen. Klopt, Roland de Snerk? Het komt uit het Oostense dialect.
24: Heel zeker. Er zijn vele leuke vogelnamen. Frioen is er zo één. Dit is in het Nederlands kneu of hennepvink. Maar frioen vind ik een veel mooier woord. Die io erin doet het. In de taalkunde noemt men zo'n tweeklank die de klemtoon op het tweede deel legt, op de oe dus, een stijgende diftong. We vinden die ook in het Nederlandse werkwoord krioelen. Nu, het vogeltje de frioen wordt door sommigen ook wel eens een robintje genoemd. Nog anderen zeggen knijker of veldfrioen. Het woord knijker wordt anderzijds ook wel eens gebruikt ter aanduiding van jongen of kind. Het dunne knijker is nog wat anders. Deken de Bo spreekt nu ongeveer 150 jaar geleden van dunne kieten. En Guido Gezelle, ruim 100 jaar geleden, heeft dit woord de Oostende opgetekend in de betekenis van het Nederlands deugniet, schurk. Maar dan zo één van de omgeving van de Oostense Oostduinen, die toen nog Bredene waren. Vandaar ook een breiningsge dunne knijker, alias dunne deugniet. Terug naar onze frioen. Er zijn namelijk nog vogelsoorten met frioen in hun naam. Neem nu we het toch even over de duinen hadden, de dunne frioen. Dit is een bepaalde vinkensoort die veel in de duinen voorkomt, volgens sommige vogelkenners of ornithologen de frater. De noorfrioen is in elk geval zeker de frater. En merkwaardig, ter aanduiding van deze kleinere vinkensoort gebruikt men ook Noorsche knijker. En dan tenslotte de veldfrioen, maar boven hebben we al gezegd dat dit een andere naam is voor de gewone frioen, de kneudus.
23: Wordt het woord nog gebruikt, frioen, voor?
24: Het wordt absoluut nog gebruikt, veel meer dan het Nederlandse kneu, want dit is minder gekend bij ons.
23: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
15: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
15: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
15: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
15: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
15: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
15: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
15: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
15: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Hina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut.
1: Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
17: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
25: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
26: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van